0: weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Kink.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn 2 minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En vliegmaatschappijen Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM over willen nemen, meldt de Telegraaf. Vorige week werd bekend dat het kabinet een nieuw vliegtuig wil kopen, omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
1: Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En het is misschien wel het showbizhuwelijk van het jaar. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in New York. Het kerstverse echtpaar heeft het best gedaan om een huwelijk buiten de schijnwerpers te houden. Het management van Taylor Swift heeft inmiddels laten weten dat het huwelijk is voltrokken door acteur Adam Sandler. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
2: Kink.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: King,

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Rendon en Tui zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en Tui, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
1: Kink.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Kink. Dit is het station van Massive.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Het water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen een flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Dan het weer van Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
1: Kink.

Ik heb er wel eens afscheid meegenomen met dit nummer, Somewhere I Belong van Linkin Park. Afscheid bij Kink, maar daar toen altijd al wel bij gezegd. Laten we dat tijdelijk houden en dat ik heel graag ook weer eens terugkom. En dit weekend is het weer zover. Goedemorgen, het is even na zessen, geen Lars Wijnhoven. 2 weken geleden voor de tweede keer vader geworden, onze Lars. En daarom Michiel Jurjens hier met zo Royal Blood. Met Radiohead ook. En dit zijn de

0: Radiohead, Paranoid, Android hier op Kink. Leuk om te zien wie er bij is al. Peter, Stefan, Ruurt, Maria, dankjewel voor alle berichten met de Kink-app. Dat is fijn. Paranoid Android van Radiohead, over fijn gesproken. En daarvoor een flink setje richting echt wakker zijn en aan de dag beginnen met Royal Blood en Trouble's Coming. En daar ga ik vrolijk mee verder. Nothing But Thieves, heb je hun nieuwe Evolution al gehoord? Komt eraan, net als The Offspring, allemaal binnen een paar minuten.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kink.

Offspring. Come Out and Play op zaterdagochtend 4 juli 2026. Nothing But Thieves, dat daarvoor Evolution.

0: Deutschland. Rammstein was het hier op Kink. Bijna 7 uur. Over een paar minuten nieuwe muziek van The Last Dinner Party. Fijne band. Big Dog, die komt eraan. En ook... Fingers Down, zometeen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden.
4: Kink.

0: De beste tot nu toe van The Last Dinner Party. Tenminste, als je het mij vraagt, hun nieuwe single Big Dog hoorde je hier op Kink. Goedemorgen en welkom als je er net bij bent. En ik zou bijna zeggen welkom terug als je er al wat langer bij was. Geen Lars Wijnhoven, hij was er vorig weekend al niet. En dit weekend ook niet. De reden is mooi en fijn en gelukkig en blij. Lars is opnieuw vader geworden. En geniet even van gezin met wie het allemaal ook goed gaat. Dus dat is fijn en dus is er aan mij gevraagd of ik hier weer eens wil gaan zitten. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom Michiel.
2: Jurjens.
0: Fijn om die weer eens te kunnen gebruiken op deze zaterdag, de 4th of July. 250 jaar Verenigde Staten van Amerika vandaag. Ik ben benieuwd in hoeverre dit de grote Trump-show gaat worden die we op het WK en gelukkig ook maar nog helemaal niet gezien hebben. Heel benieuwd. Vandaag ook de start van de Tour de France. Ja, en over dat WK gesproken, het had de dag kunnen zijn, hè? De dag dat we de 8e finale zouden spelen tegen Canada. Tenzij, dan klopt het nog steeds, we in dit geval Marokko is vanavond om 7 uur. Dan gaat dat gebeuren. Benieuwd welke kant dat opgaat. En fijn dat jij deze dag met Kink begint. Ik heb Blondie zo voor je. Voiced komt er ook aan, net als 21 Pilots.

0: Al hoort hem terwijl ze zich klaarmaakt voor een mooie zaterdag op Rock Werchter. Hele goede reis en ik zie, afgaande op de berichten die via de Kink-app binnenkomen, dat ook op de autobaan er flink geluisterd wordt. En ook op andere wegen richting het zuiden van Europa. Als je onderweg bent naar camping of strand of wat dan ook, goede reis en hou hem er lekker bij. Want inderdaad, via die Kink-app, ook als je eventuele DAB plus bereik weg is gevallen, neem Kink lekker mee op vakantie. Dan hoor je zometeen namelijk Placebo, The Black Keys en ook, ze waren nog op Jera On Air vorig weekend, Papa Roach, Last Resort, binnen een paar minuten.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf maandag hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle A barbecue burgers, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
11: Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

erbij was. Fijn dat ze er gewoon nog zijn. Papa Roach, Last Resort, dus hier op Kink. Zometeen ook Blur, Beetlebum. Hoor je na Person

man van The White Stripes, de man van de Raconteurs, de man die kortom genoeg dollarbills uit muren kan trekken door wat hij gepresteerd heeft de afgelopen jaren. Jack White. En ook nog gewoon lekker bezig om nieuwe muziek te maken. Je hoorde Dollarbill hier op Kink. Het is bijna 8 uur. Het belooft een mooie dag te worden. En het is een dag die nu al mooi begint. Alleen al door deze. David Bowie, Space Oddity, hoor je nu hier op Kink.

0: Space Oddity, prachtig. David Bowie hoorde je op Kink. En zometeen over mooi gesproken. Oasis komt eraan en... Evanescence, binnen een paar minuten.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn. Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, het werd 3-2... maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
20: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Jurriëns.
0: En zo meteen FM. Evanescence, eerst 7,5 minuut lang. Oasis.

0: you. Mis vooral niks, want zometeen hoor je deze. No One Knows en ook Nirvana, Kings of Leon en Depeche Mode. Allemaal binnen een paar minuten hier bij Kink.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

het land. 4 juli 2026 hoorde je U2 en American Obituary. America will rise against the people of the lie. Het is mooi gevonden door Bono en zijn vrienden.

0: Queens of the Stone Age. No one knows. Het is alweer bijna tijd om het spreekwoordelijke stokje over te dragen. En met heel veel plezier. En dan ga ik, net als jij, gewoon lekker luisteren naar Kink. Lekker luisteren naar Elwin van Gestel. Zometeen is hij tot 12 uur bij je. En hij begint natuurlijk met 3 tracks achter elkaar uit de 80s in de Kink 80s Break. Wat zit erin? Ik ben benieuwd. Ik kan het hier ook zien, maar we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Elwin van Gestel zometeen hier. Eerst nog belangrijkste nieuwe track op Kink deze week. Dat is de nieuwe van Editors, The Rush. Kink XXXL. Nothing hurts like the rush.
1: Hey, this is Tom from Editors.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Helden.
9: van Gestel.
18: Ja, goedemorgen en welkom in de Kink 80's Break. Want daar trappen we mee af met zometeen Living Color, Glamour Boys en ook Madness. Baggy trousers krijg je zometeen, maar het is wel een korte baggy trousers, denk ik, met dit weer. Eerst Metallica en One in de Kink 80's Break. Kink.

0: my credits no good.
1: Living Color Glamour Boys, Kink 80s Break met ook Madness en Baggy Trousers. En lekker lang, 7 minuten lang, Metallica en One. Dat maakte de 80s Break compleet voor deze zaterdag 4 juli, de 4th of July.
2: Elwin van Gestel.
1: Met een tweedeling in het land vandaag. In het noorden wordt het maar een graad of 20, in het zuiden kan het nog 27 graden worden vandaag. Het is t-shirt weather, dus vooral voor het zuiden. Zometeen krijg je Circa Waves, ook R.E.M. hoor je zo. De nieuwste van de Foo Fighters, dit is Window.
2: Kink Alternative. Rock Radio.

0: voor Star Sailor bij Kink. Op deze zaterdagochtend 4 juli. Druk festivalweekend met Rock Werchter, waar je vanmiddag weer alles over hoort hier op Kink. Maar ook Down the Rabbit Hole. En ik ga zo meteen een van de acts draaien die daar gisterenmiddag optraden. De dames van Florence Road waren gisterenmiddag op Down the Rabbit Hole en zometeen ook op de radio met hun nieuwe single Hanging Out to Dry krijg je zo. En ook Lenny Kravitz komt eraan.
1: Kink. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
13: Goedemorgen.
14: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

Zo bij Kink, het weekend van de start van de Tour de France. Die begint in Barcelona vanmiddag. Marokko die speelt tegen Canada vanavond om 7 uur bij het WK. Het is down the rabbit hole. En Rock Werchter dit weekend. En wat betreft die laatste, zit je dit weekend helemaal goed bij Kink. Want vanmiddag vanaf 3 uur hoor je Stefan Koren met live verslag vanaf Rock Werchter. En ja, je hebt het niet van mij, maar wellicht nog wat live muziek ook vanaf Rock Werchter. Dit zijn de Wombats bij Kink.

0: is Youngblood. En Suburban Requiem. Dat is een moeilijk woord, maar dat kwam er toch vrij soepel uit op deze zaterdagochtend bij Kink. Goedemorgen, welkom in je weekend. Straks krijg je Pearl Jam en je krijgt ook de nieuwste van Pom. En ja, in het noorden zijn de vakanties begonnen. En misschien is het wel leuk als je op dit moment onderweg bent richting de vakantiebestemming. Om even een spelletje te spelen, want welke plaat draai ik zo meteen na 10 uur als eerste? Ik laat even een kleine snippet horen van de eerste plaat die je zo meteen hoort. Oh ja, weet je dan? Weet je het? Oeh, wat is dit ook alweer? Laat het even weten met een berichtje in de Kink-app.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar €3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van een appartement ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brandweer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt, in Midden-Duitsland, zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam. Ook een paar spelers komen er vandaan. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
2: Nee, Patrick, het is niet A Forest van de Cure. Wel Lullaby. Ronnie had het goed.

0: echte Pearl Jam parel van het album Vitalogy. Had je al lang niet meer gehoord deze, denk ik. Better Man hoorde je.
1: Elwin van Gestel.
0: Straks weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Het rad wordt al de studio ingereden. Ja, heel goed, zet hem daar maar even neer. Zometeen een nieuwe ronde van het Kink ABC. Ook Guns N' Roses, Welcome to the Jungle en de Gaslight Anthem naar de Cooks. Dit is Oula.
1: Al

0: en Intergalactic bij Kink. Maar het hoogste tijd is voor...
1: Het Kink ABC.
0: Want zometeen draai ik drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk alle drie dezelfde beginletter in de titel. En het rad staat hier in de studio. En daar gaan we een draai aan geven. En het rad bepaalt zometeen met welke letter we dan gaan spelen. Want die drie liedjes, daar mag jij er eentje van invullen. Let's go. Benieuwd waar we op terechtkomen vandaag.
1: T.
0: De letter T vandaag in het Kink ABC. Dat zou de T kunnen zijn van These Are The Days van Inhaler. Of Take The Long Way Home van Supertramp. Suggesties van harte welkom in de Kink-app. Waar moet je aan denken bij de letter T? Wat wil je graag horen? Laat het even weten met een berichtje in de Kink-app. En misschien hoor je hem zo meteen wel in het Kink ABC. Ook Therapy zometeen begint ook met een T. Ook Weezer en Elbow hoor je zo.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf maandag hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Kink.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Toch niet liggen, Lidl!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Kink.

0: Kink Alternative Rock Radio met Therapy. En je hoorde Diane. Hoogste tijd voor de uitslag van...
1: Het Kink ABC met de letter T.
0: Drie liedjes met de letter T, want daar kwam het rad op terecht voor het Kink ABC. Dank voor alle suggesties die binnen zijn gekomen in de Kink-app. Ik heb er even drie uitgezocht waarvan ik denk, ja, die zijn erg fijn. Peter die vraagt om Tie Your Mother Down van Queen. Dat is lekker, die ga ik zo meteen draaien. Frederik die zegt Tokyo van White Lies, want daar ga ik over twee weken eindelijk naartoe. En Tom die zegt Thanks for the Memories van Fall Out Boy.
1: Het Kink ABC
2: met de letter T.

0: Ah, dat vind ik zo lekker aan het Kink ABC, weet je wel. Dit soort fijne pareltjes die dan worden aangevraagd in het Kink ABC. Tie Your Mother Down van Queen bij de letter T. Samen met Tokyo van White Lies en Thanks for the Memories van Fall Out Boy. Maakte dat het Kink ABC compleet voor deze zaterdag. Morgen dan doen we dat weer zo rond de klok van 22:30. Zometeen krijg je deze van de Kaizer Chiefs. En ook Luca zometeen. Van Suzanne Vega.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
3: Doei.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd, wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. Politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beelden is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar... en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden... en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door... en die breekt volgens president Trump een wereldrecord. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. 11
0: Suzanne Vega met Luca. Zometeen ook The Haunted Youth naar de Kaiser Chiefs.

Alternative Rock Radio. Rock Radio. Kink.

0: zijn onze Belgische vrienden van The Haunted Youth en Forget Me. En ze maken zich klaar voor hun grootste show volgend jaar.
1: Elwin van de Gestel.
0: 25 maart volgend jaar staan ze namelijk in de Antwerpse Lotto Arena. Dat is hun grootste show tot nu toe. Haunted Youth, Forget Me, hoorde je bij Kink. Op je zaterdagochtend, welkom in je weekend. Met zometeen Paramore, Still Into You en ook Snow Patrol, Just Say Yes. Eerst even langs Susan's House met Eels.
1: Dit

0: Alice in Chains, Heaven Beside You, hoorde je bij Kink. Waar ik je zometeen trakteer op muziek van Sam Fender, Olivia Dean, Rein Me In hoor je zo en ook Skunk & Nancy hoor je zo. Ja, gisteravond stond deze band op het podium bij Rock Werchter. En Humo die schrijft erover. Deze band had op Rock Werchter maar 5 songs nodig voor de totale triomf. Welke band het is hoor je zo, maar je hoort ze dan wel 1 keer in plaats van 5 keer.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
12: chicken. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Zo, waar is het warm?
16: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
22: Kink.

You're so lucky, zo'n lucky bastard, als je erbij was gisteren op het Rockwerchterterrein. Franz Ferdinand en Do You Want To hoorde je bij Kink. En ja, als je niet op Rockwerchter bent, je hoeft weinig tot niks te missen als je de radio op Kink laat. Want vanmiddag vanaf 3:00 hoor je Stefan Koren weer live vanaf het Rockwerchterterrein. Oasis krijg je zo, Wonderwall. En ook The Pretty Reckless, na The Black Keys.

0: Dank je. Zo, nou, dat is wat agressie allemaal.
1: Aangevallen.
0: Agressie. Nou, te vroege zaterdagochtend.
2: Ik ben fan, hoor.
0: Jij, dat vind je leuk, hè?
2: Ja, ik ben sinds Pinkpop nog net even wat meer fan.
0: En daar waren ze ook.
2: Ja,
0: en,
2: dat was jij,
0: stond jij daar vooraan met je vlaggetje?
2: Nee, achteraan.
0: Oh.
2: Ja, ik was een broodje aan het eten.
0: Oh, lekker. Ja. Wat zat erop?
2: Nou, geen vlees.
0: Nee, oh nee, natuurlijk.
2: Nee. Dat was het nog moeilijk vinden.
0: Ja, was het... Zometeen de lunch, over broodjes gesproken.
2: Nou,
0: dat is leuk.
2: Leuk.
0: Wat ga je allemaal doen?
2: Muziek draaien.
0: Oh, een kleine snippet al van wat er komt? Ik zie YouTube, Beautiful Day. Kijk eens uit het raam. Ja, zeker, maar er is zo'n lijn toch, geloof ik, in Nederland. Hè? Als je zo boven Almere zit, dan om maar nabij in het noorden, daar is het gewoon maar een graad of 20 en motregen, toch?
2: Ah, oké.
0: En daar beneden is het echt gewoon...
2: Hier is de Beautiful Day.
0: Ja, precies.
2: Zeker.
0: Ik blijf hier. Zometeen veel plezier met Mick tussen 12 en 3.
2: Dankjewel.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Kink. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
18: Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de daden gingen vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde daden gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
5: Met Violent Girl en ook U2 zometeen eerst Tonight Tonight van de Smashing Pumpkins.

0: YouTube bij Kink, Beautiful Day. En Elwin zei het net al, het is ook wel echt gewoon, als je naar buiten kijkt, een beautiful day. Behalve als je in het noorden van het land woont, want daar schijnt het toch wel een beetje te regenen. Oké.
1: Kink, Mick Hummel.
0: Komt vast ook alweer een keer goed, denk het wel. Hallo, met Mick. Ik mag je de komende uren, of je nou in de regen of in de zon zit, gezelschap houden met de allerfijnste alternative rock in het weekend van Kink. Met zometeen bijvoorbeeld Imagine Dragons. Dog Eat Dog ga je horen. Ook een absolute Kink classic uit eigen bodem. Misschien wel het mooiste liedje wat er ooit in Nederland gemaakt is. Die ga je zo meteen horen. En deze van Big Country.

0: meteen verder gaat met nieuwe muziek van Enter Shikari. Ook Tom Petty en de Heartbreakers sowieso. En Biffy Clyro komt eraan.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat.

0: retour.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: right way.
1: Enter Shikari bij Kink.
2: Tattoo Tales. Kink Tattoo Tales.
1: Tatoeages zijn mooi op je lichaam, maar het mooiste daaraan is misschien nog wel het verhaal erachter. En als het dan ook nog een muzikaal verhaal is over een artiest of een liedje wat we bij Kink wil draaien, dan wil ik het graag van je horen in Kink Tattoo Tales. Elke zaterdag een van die verhalen van een medekinker. Dus als jij een muzikale tatoeage hebt van een bandlogo of een lyric of iets dergelijks, stuur zeker een berichtje via de Kink app. Zometeen bel ik met Floris. En Floris heeft niet een muzikale tattoo van een artiest of van een nummer, maar van een festival. En dit is natuurlijk het weekend van Werchter. Maar dit gaat even een paar weken terug. Dat andere festival in het zuiden van Nederland. Je hoort het zo meteen in Kink Tattoo Tales na muziek van The Calling en Jimi Hendrix nu. Dit is All Along the Watchtower.

0: The Calling bij Kink Alternative Rock Radio, wherever you will go.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Tattoos gaan ook met je mee, wherever you will go. En daar zitten mooie verhalen bij. En elk weekend een van die verhalen in Kink Tattoo Tales. En daarvoor heb ik nu Floris aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, jij stuurt via de Kink app. Ik heb geen tattoo van een artiest, maar wel een tattoo van het Pinkpop Festival.
2: Ja, zeker weten.
0: Is dat dan ook echt het logo, dat poppetje, zeg maar?
2: Ja, het logo, ja.
0: Gewoon het iconische Pinkpop logo. Maar ik kan me zo voorstellen, als je dat op je lichaam tatoeëert, dan is dat wel echt een heel belangrijk festival voor je.
2: Ja, nou, ik denk sinds 2009 kom ik daar.
0: Ik ook. Precies, sinds 2009.
2: En nou, ik denk dat ik eigenlijk wel bijna alle edities sindsdien heb bekeken. Nou, het zijn 3-4 jaar niet geweest.
0: Ja.
2: Ja, corona viel er natuurlijk ook weer tussendoor.
0: Ja, dat telt niet.
2: Nee, inderdaad. Maar gewoon een heel fijn festival. Ik ga daar elk jaar weer heen samen met vrienden. En ja, toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik wil een nieuwe tattoo.
0: En heb je die dan ook daar op het Megalandterrein laten zetten? Nee. Want ik weet dat daar ook tattoos zijn sinds een paar jaar.
2: Nee, dat soort dingen doe ik dan weer niet.
0: Maar nee.
2: Ik zag dus een persoon liggen op het veld op de Noordstage. Met dus zijn arm verband, zeg maar, in de zon. Nou, het was die zondag natuurlijk ook behoorlijk warm. Ja joh, dat ga ik toch niet doen. Die was al helemaal ver heen, denk ik. Ja.
0: Het is niet heel goed voor het helen van de tattoo dan ook natuurlijk.
2: Nee.
0: Hè? Nee. Hey, maar heb je verder nog andere tattoos? Of is het echt vooral de Pinkpop tattoo die nu op jouw been staat?
2: Ik heb er denk ik 15. Op tatoeages zeg maar op vakantie genomen.
0: Maar dit is de enige muzikale die ertussen zit, zeg maar.
2: Ik heb ook een tekstueel, zeg maar, over muziek. Ja, nee, dat zijn wel de enige twee.
0: Ja, en Floris, nou is het normaal gesproken redelijk makkelijk, hè? Dan heeft iemand een tattoo van een bepaald nummer of een bepaalde artiest. En dan denk ik, oké, dan ga ik dat draaien. Maar in het kader van Pinkpop kunnen we alle kanten op natuurlijk.
2: Zeker.
0: Wat zullen we doen?
2: Zullen we de nieuwste van Foo Fighters, of tenminste van het laatste album...
0: Ja.
2: Het is wel erg jammer dat er dat hij bijna niks deed van het nieuwe album.
0: Ja, het waren vooral de hits allemaal, hè?
2: Ja, de classics.
0: Ja, ja, ja. Welke wil je? Window doen?
2: Doe maar Window.
0: Oké, okay. Ja. Gaan we doen. Dankjewel voor jouw tattoo-tale.
2: Dankjewel.

0: bij Kink. Window hoor je. Floris heeft een tattoo van het festival waar een paar weken geleden Foo Fighters de afsluiter was. Pinkpop, het poppetje, het rondje, staat op zijn been getatoeëerd. Hij vertelde net over een Kink Tattoo Tales. Heb jij ook een muzikale tattoo waar je een keer het verhaal van wil vertellen? Stuur het zeker via de Kink app deze kant op. En het gesprek wat ik met Floris had net over zijn Pinkpop tattoo, dat ga je binnen een uur wel op kink.nl en in de Kink app terug kunnen luisteren. En dan vind je ook de foto van die tatoeage erbij. En zometeen op Kink muziek van Weedus, Metal Molly en ook de nieuwste Nothing But Thieves komt eraan.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de middenberm van een N-weg bij het Utrechtse Houten zitten tientallen klimaatactivisten. Vlakbij staan 6 boerentrekkers voor een tegendemonstratie. Het is vlakbij de A12 en de ME heeft aan beide kanten van de A12 2 rijstroken afgesloten. Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten verboden om de A12 te blokkeren. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven. Ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm. King. Alternative
0: Rock Radio. Nick Hamill. De nieuwste van Nothing But Thieves hoor je zo. Eerst Metal Molly en Weedus. Teenage Dirtbag.

De gekke nieuwe single van Nothing But Thieves, Evolution, hoor je. Van het album wat nog moet gaan verschijnen, Stray Dogs, 25 september. Dan is het zover dat we een nieuwe plaat van Nothing But Thieves hebben. Maar dat is wel te laat voor de Kink Album Top 1000, die maandagochtend start. Je hebt er de afgelopen tijd op kunnen stemmen. Gisteren was de laatste dag dat dat kon. Dus mocht je dat nog op je to-do-list hebben staan, helaas, te laat. Maar wat je ook op je to-do-list mag zetten, vanaf maandagochtend 9 uur, dus 2 weken lang luisteren naar de 1000 allerbeste albums ooit gemaakt in de Kink Album Top 1000. Stray Dogs van Nothing But Thieves staat daar misschien volgend jaar in, die nog niet. Maar wel 1000 hele andere fijne albums. Dus alle info check je op kink.nl en in de Kink-app. Daar vind je ook vanaf maandagochtend de volledige lijst. En dan is het 2 weken lang genieten geblazen met 2 tracks per album in de Kink Album Top 1000. Zometeen muziek van White Leg, AC/DC en de Kink XL van Editors. Na deze Kink Classic van Depeche Mode. Dit is Enjoy the Silence.

0: Kinkerstel is deze week voor Editors The Rush, hoorde je. En van deze spiksplinter nieuwe, zou ik wel kunnen zeggen, muziek, gaan we naar wat oudere muziek. Nostalgie uit de jaren nul, The Kink Zero's Break komt eraan. Met zometeen muziek daarin van The Killers, MGMT en ook American Hi-Fi.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf maandag hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: half twee en dat is elke dag het tijdstip voor de Kink Zero's Break. Terug naar de jaren nul en de herinneringen komen dan weer naar boven. Voor mij persoonlijk zijn dat vooral herinneringen dat ik met mijn skinny jeans aan en mijn haar zo opzij als een emo boy op de fiets op weg naar de middelbare school was. En dan na mijn mp3-spelertje aan het luisteren was. En de drie tracks die in de Zero's Break van vandaag staan, die stonden echt letterlijk allemaal op die mp3-speler. American Hi-Fi zometeen, MGMT. En we beginnen met The Killers, Somebody Told Me.
1: King. Zero's Break.

American Hi-Fi en Flavor of the Week. En dan moet het nationale poppunk momentje nog komen. Dat hoor je zo meteen om 20 over 2 weer. American Hi-Fi dus, daarvoor MGMT, Time to Pretend. En ook The Killers, Somebody Told Me. Alle drie hele fijne tracks uit de jaren 0, want dat is wat het is. The Kink Zero's Break. Morgen is hij er weer om 1:30. En daarna even niet, want dan hebben we Album Top 1000. Maar normaal gesproken, als er geen Album Top 1000 of iets dergelijks is, is 1:30 elke dag het tijdstip voor The Kink Zero's Break. Zometeen, muziek van Arctic Monkeys. Youngblood ga je horen na Manic Street Preachers. Dit is Motorcycle Emptiness.

0: Youngblood and the Funeral. Misschien heb je die beelden op de socials wel voorbij zien komen, dat hij op het podium stond op zijn eigen festival, Bloodfest. Helemaal geëmotioneerd, helemaal huilend. En hij legde uit in een soort van speech dat hij het niet altijd makkelijk heeft. Dat hij het afgelopen tijd ook weer een beetje moeite had met zijn mentale gezondheid. Maar als hij dan de ogen van de fans in het publiek ziet, dan geeft dat hem weer kracht om door te gaan. Dat vind ik zo mooi. En ik denk zeker weten ook dat andersom ook zo geldt voor de fans van Youngblood. Die dan weer kracht halen uit zijn muziek. The Funeral hoorde je van Youngblood bij King Alternative Rock Radio. Waar je zo meteen muziek krijgt van Soundgarden, Muse en ook de Dandy Warhols.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200...

0: liggen. Lidl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle. En voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. En de 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek... Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e. Lando Norris 3e. Kwalificatie is vanmiddag nog. De race morgen om 4:00. Dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser.
9: Kink. Alternative Rock Radio.
11: En de Dandy Warhols hoor je zometeen na Soundgarden, Black Hole Sun.

Bohemian Like You. Kink. Ik ben dol op poppunk. Dat mag geen geheim zijn. Zometeen is het ook weer tijd voor het nationale poppunk momentje. 2:20 elke zaterdag. Een momentje dat je weet dat er een track uit dat genre voorbij komt op Kink. En een groot onderdeel van de poppunk scene is toch wel het coveren van popnummers, maar dan in een poppunk jasje. Zo zijn daar fantastische versies van Hit Me Baby One More Time te vinden. Dat waren vroeger altijd van die albums, hè? Pop Goes Punk. Ja, ik mis dat wel. En goed nieuws voor iedereen die dat ook mist. Er komt een nieuw album aan. Het is van Rock Sound. Die hebben dat verzonnen. Onder andere Enter Shikari staat erop. Die doet een cover van What Was I Made For. De Barbie soundtrack van Billie Eilish. Golden, dat K-pop nummer, maar dan in een pop-punk versie. Disturbia van Rihanna, Please Please Please, van Door Boiling for Soup, Sabrina Carpenter. Leuk, dat komt er binnenkort aan. Heb ik heel veel zin in. En dat gaf me ook weer een aanleiding om zo meteen dan in het nationale pop-punk momentje van dit weekend een van die classic pop-punk covers te pakken. En misschien wel een van de bekendste pop-punk covers die er ooit gemaakt zijn. Je hoort het na muziek van Fontaine's DC en The Doors nu. Dit is Light My Fire. You know.

0: Het zijn er zoveel. Goeie pop-punk covers. Hilbert die stuurt in de kink. Wat dacht je van Jolene van Me First en de Gimme Gimme's? Ja, ook één. Zeker. Maar deze hoor je in het nationale pop-punk momentje. The Boys of Summer van The Ataris. Alle nationale pop-punk momentjes ever staan trouwens ook in een playlist gebundeld. Mocht je nog meer behoefte aan een fijne pop-punk hebben. kink.nl/momentje. Daar vind je die playlist. En zometeen op Kink muziek van Snow Patrol. En ook The Last Dinner Party en The Verve. Hoor je zo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak.

0: 1 kilo maar 2,49.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

en Bittersweet Symphony bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor hoorde je ook Big Dog, de nieuwste van The Last Dinner Party. Zij waren gisteren op Rock Werchter in België. De foto's daarvan en van ook andere artiesten die je gisteren zag, die vind je in een post op de socials van Kink, @kink.nl. Ook bijvoorbeeld Kingfisher, hele leuke foto's daarvan. En sowieso volg je Rock Werchter bij Kink, hè? Zorg dat je Kink op de socials volgt voor dus die fotopost, maar ook voor de stories van dataplekken, hoe het er allemaal aan toe gaat. Zometeen na drieën is ook Stefan Koren weer live vanaf Rock Werchter. Dat is fijn om mee te maken. Dan geeft hij een beetje verslag van de sfeer daar. Je hoort live opnames van de afgelopen dagen. En het kan dus heel goed dat we vanavond en morgenavond ook weer wat headliners mogen gaan uitzenden. Dat is altijd een beetje spannend of dat definitief doorgaat. Dus een tip dan bij deze om ook de socials te volgen en ook zeker de Kink-app notificaties aan te zetten. Want dan hoor je als eerste wat er allemaal doorgaat en welke live shows van Werchter je misschien wel op Kink kan gaan meemaken. Zometeen muziek van Leap. Ook Simple Minds ga je horen bij Kink. En dit is Interpol, de Heinrich Maneuver.

met Simple Minds. Sanctify Yourself. Het is bijna 3 uur. Bijna tijd voor Stefan vanaf Rock Werchter. En bij hem hoor je straks onder andere muziek van Wodan Boys, The Police en Queens of the Stone Age. En dus een sfeerverslag vanaf dat fijne Belgische festival daar. Veel plezier daarmee. Ik spreek je morgen 12 uur weer. En ik heb deze nog voor je van Hole, Celebrity Skin. Doei.

0: De Nederlander Mick Hummel was erbij.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Oh, nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd 6e. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm.
2: Kink. Alternative Rock Radio.

Zelfs hier in België zag ik een shirt van deze band rondlopen. Dus ze gaan internationaal. De Wodan Boys, Blindsided hoorde je op Kink. En misschien vraag je je af, België? Hè? Hoe zit dat? Waar heb je het over? Nou, wat je om mij heen hoort... is nog wat geroezemoes. Het is nu eventjes wat rustiger hier. Maar dat is het geluid van Rock Werchter, het festival waar Kink dit hele weekend is. Mijn naam is Stefan. Ik neem je vanmiddag mee naar de zonovergoten festivalweide. Met ook heel veel hele toffe live dingen. En zometeen hoor je Nirvana naar de War on Drugs die hier donderdag op de mainstage stonden. Red Eyes.

0: Björk en Play Dead of Kink. Als ik voor mij kijk, zie ik in de verte de mainstage van Rock Werchter. Met daarboven heel groot het Rock Werchter logo. Leuk verhaaltje, af en toe staat het Kink logo dus ook op de schermen. Want Kink is op Rock Werchter. En vanavond staat er de band die je zo meteen hoort. Heb ik nog een tip over trouwens. Vertel ik je over een paar minuten. En je hoort ook Faith No More zo meteen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de

0: Lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Albert Heijn.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: King.

De Cooks op King en Do You Wanna. Daarvoor Gorilla's. Die staan hier vanavond op de mainstage. Ik heb daar heel veel zin in. En we zijn extreem ons best aan het doen om ervoor te zorgen dat je het thuis ook volledig kan horen. Dat we die hele set live mogen uitzenden. Dat zou fantastisch zijn. Dat laten we je weten zodra wij groen licht krijgen. Dat doen we door een pushmelding op de King app. Dus zorg er even voor dat je pushmeldingen aan hebt staan in die app. En als je ons volgt op social media, dan laten we je daar ook uiteraard weten zodra we iets uit mogen zenden. Dat geldt voor Gorilla's. Dat geldt later op de avond ook zeker voor 21 Pilots die hier staan. Dus dan geven we je een heads up. Voor nu gaan we terug naar de mainstage zoals hij er gisteren rond dit tijdstip bij lag. Toen stond Wolf Alice daarop. Boom Baby Bloom, hoor je Neil Kink.

0: Dit is Kink.
1: We zijn op Rock Werchter. Vast een heads-up. Zometeen wil ik iets aan je laten horen namelijk. En er bestaat een kans dat je spontaan in morspits uitbarst. Dus schuif als het een en ander uit elkaar. Dan zitten we safe, dan gaat er niks kapot. Dan valt er niks om dat niet die bloemenvaas ineens op de grond ligt. Hoewel, dan is er weer wat water en dan vinden we weer wat verkoeling. Dat is misschien een voordeel. Maar schuif het aan de kant, voor de zekerheid. Dat hoor je zometeen, net als Foo Fighters en ook de Cranberries over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon. Daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon. Dan wel ietsje minder warm.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter. Stefan Koren. Kink.
0: Kink.

van Foo Fighters, die heet Window. Goedemiddag, Stefan hier op Kink, op de plek van Lisa, die je normaal gesproken hoort rond deze tijd. Geen zorgen, er is niks geks aan de hand met Lisa. Die hebben we gewoon een weekendje vrij afgegeven. Want we staan nu op het veld van Rock Werchter, festival in België met het gekke line-up. Met nu, en ik heb je net al gewaarschuwd, morspitrisico. Gisteren, toen stond hier verderop in de barn een band die altijd de grond laat trillen. Nou is The Barn, dat heb ik je eerder dit weekend verteld, een plek. Ja, het is een soort grotere Ziggo Dome. Er passen 20.000 man in. Lampen over het hele plafond. Met tribunes ook aan de zijkant, van die steigertribunes. Dus je kan je voorstellen, dat trilt best wel lekker. En ik zei het al, deze band laat het altijd trillen. Dus die combinatie die was gigantisch vet. Want Viagra Boys deden dat gisteren hier in The Barn. Je hoorde nu hoe het was

Live vanaf Rock Werchter, Viagra Boys of Kink, die even vakkundige podiums lopen. Zometeen ook Mumford & Sons na Green Day en Wake Me Up When September Ends.

0: Alleen soms, hè, het is een warme dag vandaag, moet je elkaar even helpen. Moet je even een signaaltje geven, smeer je even in, wil je wat water? Vriendelijkheid naar elkaar. En dat doen ze hier op Rock Werchter op een hele bijzondere manier. Daar wil ik je zo meteen mee naartoe nemen. En je hoort de sirene van België. Zo zou je King Future Icon Ize inmiddels wel kunnen noemen namelijk. Je hoort haar zo meteen na Nada Surf en de Black Keys.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet King traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf maandag hoor je de King Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De King Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op King.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: retour.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226. Nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.

Surf, je hoort de Popular op King. Ik ben van het gemak weer even naar de achterkant van het Rockwerchterrein gelopen. Daar staat namelijk een blauwe kubus. Een blauwe kubus, lichtblauw, met een wit wolkendek erop geprint. En ja, als je in de goede hoek zou gaan staan, dan zou je niet zien waar die kubus eindigt en waar de strak blauwe lucht van vandaag begint. Zo ziet het er een beetje uit. En die kubus die heet Club C, dat is het derde podium van Rockwerchter. En dat was een hele geschikte plek om het hier en nu te doen versmelten met oude mythologieën. Want misschien ken je wel de verhalen van sirenes, mythische wezens die met hun gezang zeelui naar zich toe lokten om ze vervolgens de verdoemenis mee in te trekken. Zo ging het ook een beetje in Club C. Daar klonk 2 dagen geleden namelijk een stem waarmee binnen de kortste keren iedereen op Rockwerchter naar binnen werd gelokt. En gelukkig, hè, ze werden niet de verdoemenis ingetrokken, maar ze kregen wel een fantastisch optreden van King Future Icon Ise. When You Are Around, hoor je nu.

deze Old King live vanaf Rock Werchter. Wat een stem heeft die vrouw. When you are around. Ik wil je zo meteen meenemen naar een hele belangrijke mooie plek hier op Rock Werchter. Eerst David Bowie en Heroes.

0: Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies of King. Ik zit inmiddels op een belangrijke plek, zo kan ik het wel zeggen, Axel.
1: Ja, yeah, absoluut zeker. Wij zitten hier bij We Care A Lot. Dat is eigenlijk een plek op ons festival waarbij dat we echt willen dat iedereen een veilige en een comfortabele festivalervaring kan beleven. En dat iedereen bij ons terecht kan, moest er iets zijn dat niet in orde is.
0: Maar dat gaat heel breed, want wij lopen net door een ruimte. Dat is een prikkelarme ruimte.
1: Ja, dat klopt. We willen vooral ons festival toegankelijk maken voor iedereen. Er zijn mensen die iets minder goed tegen alle prikkels kunnen en die zijn nog altijd zeer welkom op ons festival. Dus we willen dan ook een ruimte aanbieden waar zij even tot rust kunnen komen, even met een koptelefoon en noise cancelling en wat geluiden rond zich kunnen wegnemen om gewoon kalm te worden en helemaal te kunnen genieten van het festival in hun eigen manier.
0: En dat is natuurlijk niet alles, want we hebben het dan over prikkelvrije ruimtes, maar we hebben het ook over, ik heb net zelf een kaartspel gedaan, waar een soort training, kan ik het zo noemen?
1: Ja, zeker. Wij doen een omstaander interventietraining, dus wij proberen eigenlijk onze festivalgangers bewust te maken van grensoverschrijdend gedrag. En dat doen we met 5 spelletjes op ons terrein, om eigenlijk gewoon hun aan te leren, als je iets ziet dat er gebeurt, dat niet oké is, dan kan je ingrijpen op verschillende manieren. En we willen dat op een leuke manier gewoon overbrengen naar onze festivalbezoeker.
0: Maar je zegt ingrijpen, ik hoorde net iets over de 5 A's, kun je dat uitleggen?
1: Ja, zeker. Dus er zijn er eigenlijk verschillende. Je hebt onder andere aanspreken, je hebt afzonderen, je hebt afleiden. En we gaan dan eigenlijk met een spel, bijvoorbeeld met een doolhof, mega simpel, gaan we dan de mensen in een minuut dat ze die een doolhof aan het invullen zijn, gaan we hun dan duidelijk maken van kijk, soms als er iemand aan het dansen is en die komt tegen u aan betand aandansen, dat gebeurt wel eens, dan kan het al heel veel betekenen voor het slachtoffer om er tussenin te komen te staan. Om die persoon eigenlijk weg te trekken uit een situatie. Dus dat proberen we dan op die manier over te brengen. En zo doen we dat bij elke A. Dus dan gaan we over aanspreken. Dan gaan we, welke diensten zijn er dat je kan betrekken? Je kan medische hulpdiensten betrekken, maar ook security. Je kan ons betrekken bij situaties. En zo proberen we iedereen daar bewust van te maken. Van, het is een heel fijne omgeving, maar er gebeuren jammer genoeg dingen die niet altijd even fijn zijn. Maar je kan daar wel iets aan doen als je dat ziet gebeuren.
0: En merk je dan, want jullie staan hier nu 5 jaar met We Care A Lot, merk je dan dat er in die 5 jaar positieve verandering is?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat mensen de naam We Care A Lot veel beter kennen. Het is ook op verschillende Vlaamse festivals. Dus mensen weten dat ze hier terecht kunnen, dat ze bij ons dingen kunnen melden over eender wat. Dus dat gaat echt over gender, diversiteit, maar dat gaat over seksuele opmerkingen tot inclusie, dat daar een heel deel onder valt. En mensen weten wat het is en mensen vinden ons. En we krijgen heel veel mooie complimenten en dankbare berichten van festivalgangers. Dus dat is zeer fijn.
0: Perfect. Het is fantastisch dat jullie hier zijn. Ik ga even ontprikkelen in de prikkelvrije ruimte.

0: nog zo'n artiest die afgelopen weekend een podium heeft gesloopt. Zo kun je het gewoon zeggen. The Prodigy en Breed hoorde je op Kink. Zometeen ook Weezer en Arctic Monkeys.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse. 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk. In je sporttas. Op school. In de auto. Naar de dansles. Naar de bowlingbaan.
5: Steeds verrassend. Altijd voordelig.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15. En de snelste renner start morgen in de gele trui. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter. Stefan Koren. Kink. Kink.

0: Finch en Lotte, wij zitten op Rock Werchter. Het is dag 3. Is het goedemorgen of is het goedemiddag voor jullie?
1: Voor mij wel goedemiddag. Ja, ik ben naar hier gekomen, dus ik ben al even wakker, ja.
0: Goedemiddag voor jou ook?
1: Ook.
0: Het is het voor jullie ook dag 3, denk ik?
1: Voor mij dag 1.
0: Dag 1? Oh, vandaar dat je er nog zo fris uitziet.
1: Ja, oh, merci. Ja, last minute tickets gescoord en nu ben ik hier. Ja.
0: En je bent er. Geldt dat voor jou ook dan?
2: Ik ben hier al van woensdagavond. Ik zit op de camping.
0: Hoe gaat het met de voeten?
2: Ik heb al heel wat stappen gezet.
0: Dat is een heel politiek antwoord. Heel wat stappen gezet. Ik begreep dat het, maar dat kan jij dan beter uitleggen dan ik. Ik begreep dat het erg koud was vannacht op de camping.
2: Ik ben met 2 truien gaan slapen, 3 paar sokken ook. Maar dan deze ochtend was het denk ik 30 graden in de tent. Niet normaal. Echt niet normaal.
0: Er zijn ook mensen die betalen geld voor een sauna, hè? Dat is ook zo.
2: Ja. Ja, er is ook een sauna waar ik zit, dus ik vind het geweldig.
0: Wacht even, jij zit op een camping met een sauna?
2: Er is daar een wellness, ja.
0: En daar heb je ook al gebruik van gemaakt?
2: Ja, zeker.
0: Vertel meer, wat moet ik me voorstellen bij een wellness op een festivalcamping?
2: Dus het is echt zo'n afgebakende zone. Er zijn ook jacuzzis. Je kan een massage laten doen. En dan ook 2 sauna's waar je kan gaan zitten.
0: Ik hoor dat je 2 dagen te laat bent gekomen. Je had ook in de wellness kunnen zitten.
1: Inderdaad, ja, ik had er ook graag willen bij zitten. Maar ja, volgend jaar.
0: Waar gaan we voor vandaag? Wat is de main artist?
2: Ik wil heel graag de Pixies en 21 Pilots zien.
0: Dus tot het einde weer vandaag?
2: Ja, tot het einde. Sowieso altijd.
0: Door tot het einde. Succes met de voeten. Blijf veel stappen zetten.
2: Ja, sowieso.
0: En jij iets meer stappen zetten, want je hebt toch maar 1 dag.
1: Ja, inderdaad. Ik zal veel moeite moeten doen, maar het komt goed.

Heb je wel eens vermoeide mensen zien inhaken en zien dansen alsof ze allemaal Ierse leprechauns zijn? Want als je dat nog nooit gezien hebt, dan raad ik je echt uit de grond van mijn hart aan. Ga een keer naar een show van Kingfisher, want die stonden gisteren hier op de mainstage. Die maakten er weer zo'n feest van. Achteraf sprak ik ook meerdere mensen die eigenlijk allemaal zeiden: beste optreden van de dag, zo niet het weekend. En na afloop, dat was ook mooi, Jim Voorwald, die je vanavond weer hoort, en ik kwamen Eddie, de frontman van de band, tegen. En toen zeiden we: great show, you guys, you were amazing. En Eddie's reactie: you were too. Zo dankbaar is Kingfisher ook voor de kans die ze krijgen, voor het publiek wat steeds komt opdagen, voor het publiek wat zoveel liefde teruggeeft. Het is een wisselwerking en het is zo mooi om te zien. Kingfisher hoorde je op Kink. I cried, I wept. Zometeen Audioslave, na Talking Heads en Slippery People.

0: Alex sucks, maar hij is ook best wel lief. Dit is Kink, Autopilot hoorde je met zometeen een absoluut hoogtepunt. Franz Ferdinand, live. En ik vertel je zo ook waarom dat zo vet was. En je hoort Kaleo, net als Ozzy Osbourne, binnen een paar minuten.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen

0: rekening afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.

Kaleo en Way Down We Go. Kink is op Rock Werchter. En gisteren, ja, hoe ga ik dit uitleggen? Franz Ferdinand stond er. En Franz Ferdinand is al jaren een fantastische liveband. Ik heb je al vaker gezegd, The Barn, dat is een van de podia hier op Rock Werchter. Dat is een fantastische plek. Het is de grootte van de Ziggo Dome, iets groter, zelfs 20.000 man passen erin. Maar bij Franz Ferdinand paste niet iedereen erin. Want er stonden die 20.000 man. En ook buiten de tent stond het nog ontzettend vol. En je hebt wel eens van die bands die dan het voorvak leuk meekrijgen. Dat er gezwaaid wordt en geklapt en gesprongen. En dat de rest er een beetje bij staat met de armen over elkaar. En een beetje te kijken. Franz Ferdinand is niet zo'n band. Nee, Franz Ferdinand is echt een band die hele tent en alles wat daar buiten stond meekreeg. Met sit-downs, met moshpits, met alles wat je van een live show wil. Dat zat in deze show van Franz Ferdinand. En ik ben heel blij dat ik je mee terug kan nemen naar dat moment. Naar gisteravond. Naar Franz Ferdinand. Live vanaf Rock Werchter. Dit is Take Me Out.

Thank you.

0: been amazing.
1: Deze er ook nog achteraan. 10 minuten lang This Fire met een publiek. Ja, dat kun je helaas niet horen op de radio. Maar een publiek wat echt buiten zinnen was. Een sit-down die door 20.000 man werd uitgevoerd. Zwaaien, springen, feesten. Alles was raak bij Franz Ferdinand gisteren op Rockwerchter. Je hoorde ze met This Fire zoals ze dat gisteren hier speelden. En dit is Jack Wilde Pink, Dollar Bill.

0: Zo, even een beetje de luwte opgezocht. Want er staat hier een man naast mij. Jim, jij hebt een hoop geblesseerd al, geloof ik, dit weekend.
1: Ja, de Achillespees van mijn linkervoet... Die doet eigenlijk zeer sinds Pinkpop. Alleen gisteren toen misstapte ik me wel heel erg. Ik heb me eigenlijk best groot gehouden, wat knap is gezien mijn lengte. De pijn komt en gaat. Weet je, ik ga er niet over klagen ook.
0: Goed zo. Gaan we dat niet doen?
1: Nee.
0: Het is een fantastisch weekend hier op Rockwerchter. Dus wat je zegt, we gaan niet klagen. En je hebt zometeen echt een hele hoop fantastische live muziek. En gaan we al zeggen wat er vanavond nog meer allemaal gaat gebeuren? Of ga je dat zometeen doen?
1: Ik denk, het grote nieuws is er al uit, toch?
0: Ja, dat is er al uit.
1: Ja, daarom. Dat wordt te gek. Maar ook heel veel live muziek, ander live muziek ook vanaf Rockwerchter. Last Dinner Party klinkt goed, denk ik.
0: Ja, dat was heel goed gisteren.
1: Dat was heel goed, ja.
0: En mocht je benieuwd zijn naar dat grote nieuws, check even de socials van Kink. Houden we dat nog even in het midden.
1: Ja,
0: ik heb een gorilla shirt aan.
1: ik denk dat ik een pilotenjack aan moet doen of zo.
0: Je hebt al een pilotenbril.
1: Ja, daarom. Ja, dat is hem.
0: Zometeen na 6 uur Jim Voorwald met dus heel veel live muziek vanaf Rockwerchter. En met nog iets meer live muziek ook na 9 uur. Check daarvoor de socials of de Kink app.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. 1 van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach, Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Live vanaf

0: Rammstein met zonne. Nou ja, zonne, dat was er vandaag en dat is er nog steeds. In overvloed. Hallo, goeie avond. Het is een stralende dag op Rock Werchter. De derde avond is zojuist ingegaan. Om me heen ontzettend veel mooie festivalgangers die het naar hun zin hebben. En er ook nog steeds veel zin in hebben in de aankomende avond en dag nog. Want Rock Werchter duurt tot en met morgenavond. Ik snap het allemaal wel, want vanavond onder andere nog Gorillaz en 21 Pilots. En op Kink hoor je de zojuist genoemde sets helemaal live. Gorillaz start iets voor 9 uur en 21 Pilots rond 11:30 vanavond. Dus zorg ervoor dat je erbij bent en tot die tijd ben ik er ook gewoon. Hallo, ik ben Jim, ook genieter van Werchter. Veel live muziek vanavond en ook veel live muziek totdat je Gorillaz dus rechtstreeks hoort vanaf Rock Werchter 2026. Gisteren op de main stage hier, The Last Dinner Party. Daarvan later meer. Eerst nu de Kink XL van deze week. Het is de nieuwe single van Editors. Hier is The Rush.
1: Hey, this is Tom from

hoorde Nirvana en In Bloom hier op Kink Alternative Rock Radio. Goedenavond, Jim hier vanaf het Rock Werchter Festival. Een spektakel om mee te maken. Het is mijn eerste keer Rock Werchter. En ik moet zeggen, tot nu toe is het een genot. Sowieso veel spectaculaire dingen om te zien, dan wel te horen. En we sleuren je zoveel mogelijk mee met Kink hier naar dit festivalterrein. Zodat ook jij heel weinig, dan wel niets, hoeft te missen. Een van die spectaculaire dingen ook, dat is The Last Dinner Party. Binnen een paar jaar is deze act uitgegroeid tot een must-see op festivalweides, zoals die van Rock Werchter. Gisteren stond de band op de mainstage en daar speelden ze uiteraard een aantal van hun grote tracks. Denk bijvoorbeeld aan Sinner. En voor een van de platen, de laatste track van hun set, was er een dansritueel wat daaraan vooraf moest gaan. Frontvrouw Abigail die werd een soort Olga-commandeur, leek het wel. Ze instructeerde iedereen dat ze op het ritme hun armen en benen moesten bewegen. Denk maar aan een soort van stilstaand rennen. Dus één voor één je armen op en neer en één voor één je benen optillen. Moet je dus nagaan dat duizenden mensen dat doen op This Is The Killer Speaking. Als beloning werd daarna Nothing Matters gespeeld. De plaat waar The Last Dinner Party mee doorbrak en die ze ook met alle liefde spelen als afsluiter van hun festivalset. Als jij het danspasje ook even doet, dan hoor je die ook zo meteen op Kink. The Last Dinner Party na Sinner. Dit is dus The Last Dinner Party live vanaf Rock Werchter.

0: helemaal te gek. The Last Dinner Party op Rock Werchter 2026. Je hoorde zojuist Nothing Matters, de afsluiter van hun set. Wat trouwens ook net over het gehele festivalterrein van Werchter heen galmde, dat was The Haunted Youth. De nieuwe single Forget Me hoor je zometeen. En ook Within Temptation komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Zo, waar is het warm?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: Plus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn. Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina.

0: Arena. Voor een betere morgen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

straks live als op de plaat. The Haunted Youth hoorde je op jouw Alternative Rock Radio. Hoi, Jim hier in plaats van Larissa Posma. En in plaats van de studio in Hilversum hoor je Kink nu vanaf het veld van Rock Werchter. Ik zie vooral om mij heen lange rijen ontstaan bij de verschillende foodstands. Snap ik ook wel gezien het tijdstip. Ik zie vooral dat de Belgian Steakhouse Burger erg populair is vanavond. Snap ik ook wel. Nee, ik denk dat ik zo meteen ook even in de rij ga staan. Anyway, tot die tijd kan ik je nog trakteren op een fantastische live track. Gisteravond sloot DXX de tweede dag van het Rock Werchter Festival af. Zometeen een prachtige plaats.

van Wanda. Je hoorde Thumping hier op Kink. Alternative Rock Radio live vanaf Rock Werchter. Veel live muziek daarom ook dit weekend op Kink. En daar waar het kan, smijten we dus een microfoon met het podium op. Zodat jij, waar je ook bent, dit festival ook mee kan maken. Gisteravond werd de tweede dag van Rock Werchter op Kink afgesloten door DXX. Van die live set hoor je nu Angels. Dit is Kink.

love.

0: Thank you so much.
1: Angels van DXX gisteravond live vanaf Rock Werchter 2026. Te gek. Overigens ook helemaal te gek. Bleach 93. Ze waren niet underrated op het Nest podium vandaag. Die plaat die hoor je wel zometeen. Underrated dus. Na The Clash. En dit is Kings of Leon. Dit is Temple op King.

0: Een van de King Future Icons van 2026. En net ook weer heel wat gitaarliefhebbers overtuigd op het Nest podium. You're the Bleachline 3 en underrated hier op Kink. Met zometeen The Smiths en Blink 182. En veel meer live muziek vanaf Rock Werchter. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Yard Act?
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Toer. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn twee journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was, dat wordt nog onderzocht. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio.

Smiths en This Charming Man. Goedenavond, This Charming Man. Hey Jim, dat ben ik. Nou ja zeg, en dit is Kink. Live vanaf Rockwerchter 2026. Met ontzettend veel live hoogtepunten vanavond. Het was ook een dag weer met alleen maar hoogtepunten vandaag. De Kink Meetup was, zoals ze hier dan zeggen, de max. En de algehele beleving hier, ja, het is heerlijk. Ik moet ook zeggen, ja, het klinkt stom om het erover te hebben, maar ook het weer is echt lekker. Het was vandaag wel een warme, nogmaals zonovergoten dag van Rockwerchter. Maar ja, gewoon lekker genieten. Er zijn hier ook genoeg aangelegenheden om een lekker drankje te doen, een spelletje te doen. Ik en Stefan hebben een frustrerend spel gedaan. Dat kan je even checken op de Kink Socials. En de reden waarom ik het frustrerend vond is omdat ik heb verloren. Maar het is een heerlijke beleving hier. Wil je ook meer festivalbeleving meemaken? Zorg er dan dus ook voor dat je @kink.nl volgt op de socials voor meer updates. Op Instagram bijvoorbeeld, @kink.nl. En dan is het dus voluit schrijven, dus P-U-N-T-N-L. Eerder dit weekend op het podium van Club C was de band Yardact te vinden. De nieuwe single Redeemer is helemaal te gek. En die hoor je nu, Yardact, live op Rockwerchter, hier op Kink.

0: Joshua.
1: Als je hierdoor geen zin krijgt in het nieuwe album van Yard Act, dan weet ik het ook niet meer hoor. Redeemer, de nieuwe single hoorde je live vanaf Rockwerchter 2026. Daar waar ik op dit moment ook ben. Hallo, Jim hier in plaats van Larissa, hier op Kink. Ik ben hier daar waar zoveel gebeurt en er ook nog deze avond veel gaat gebeuren. Ik noem een Gorillaz live bijvoorbeeld, iets wat je helemaal kan meekrijgen hier op Kink. De Feins Alternative Rock hoor je verder ook hier. Die Depeche Mode en Violet Girl hoor je zometeen na de Goo Goo Dolls. Dit is Iris op Kink.

0: Depeche Mode. Het heerlijke Master and Servant op Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen onder andere muziek van System of a Down en Pearl Jam.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf maandag hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Kink. Dit is het station van New Order. Black Keys. En Kink. Live vanaf Rock Werchter.
7: Met zometeen Higby, System of a Down. Dit is Pearl Jam, you're nu alive.
6: Kink.

met Girl in Red hier op Kink. Goedenavond. Hoi, Jim hier vanaf het festival Rockwerchter 2026. Over iets meer dan een uur, dan hoor je hier Gorilla's vanaf de main stage live. Maar dat is niet het enige materiaal van dit festival wat je meekrijgt. We hebben dit weekend al het een en ander laten horen van Triggerfinger. En dat is met een goede reden, want tering Jantje, wat waren ze, zijn ze ontzettend goed. Hebben wij ze nu te horen. All This Dancing Around, live op Rockwerchter, nu op Kink.

Deze zomer is voor alle fantastische medewerkers op dit festival. En dat zijn er 84.000 volgens mij. U kan u niet voorstellen hoe een warm onthaal dat wij hier krijgen als wij hier binnenkomen. Dat is niet normaal. Dus voor aan iedereen die aan dit mooie feest meewerkt, hartelijk dank voor uw energie en uw steun en uw vriendelijk gezicht.

refrein van het volgende liedje gaat Shake For Me. Dat mag u meezingen, als u wil. Als u nog keel over hebt na gisterenavond. Hebt u nog keel over na gisterenavond? Goed bezig.

0: Lang leven Elvis.
1: Altijd genieten van Triggerfinger door de All This Dancing Around live op Rock Werchter 2026. Een aantal andere acts die ook op dit festival zijn of waren. Onder andere de Lumineers. De frontman stond ook met Mumford & Sons op het podium. Hohey komt eraan. En ook King Future Icon, Florence Road. Die hebben het Nest podium helemaal ingepakt hier. Nu eerst R.E.M. Dit is Kink vanaf Rock Werchter.

0: Curtis Road, Kink Future Icon. Je hoorde de nieuwe single Hanging Out to Dry. Hier op Kink vanaf Rock Werchter. Met zometeen live muziek van onder andere Wolf Alice, The Vaccines en veel meer. Zometeen.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt. Dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden.
10: Kink, Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter, Jim Voorwald. Kink.

0: In september verschijnt een nieuwe plaat van Nothing But Thieves. Je hoorde Evolution, oud Kink XL van deze band hier op Kink. Hallo, Jim hier. Goedenavond. In plaats van Larissa Posma, vanavond hoor je veel van Rock Werchter. Daar ben ik ook op dit moment. Dat is waarschijnlijk ook wel te horen. Inmiddels beginnen zich al veel mensen richting de mainstage, te begeven. En dat is niet gek, want Gorillaz begint daar om 9:05. Dat is inderdaad niet zo heel lang meer. Hier op Kink krijg je het allemaal mee, want je hoort Gorillaz dus live. Zorg ervoor dat je erbij bent, dat je de radio dus aanhoudt. Wat gisteren ook te gek was, Wolf Alice. Ik moet wel zeggen, de speakers stonden een beetje hard. Daar werd ze nu en dan wel over geklaagd. Maar je kon het in ieder geval meekrijgen. Ik moet zeggen, het klinkt ook helemaal te gek. Deze ode aan de vriendschap hoor je vanaf Rock Werchter op Kink. Dit is Wolf Alice.
1: The sun is out. The time is now. I need you to turn to your best friend. I need you to tell them I love you. And for the next 3 minutes, I need you to jump the fuck up and down.

ontzettend toffe sfeer. Mogelijk gemaakt door Wolf Alice. Je hoorde Bros live op Rock Werchter 2026. De vaccines, die zijn er ook. Die sloopt echt de boel in The Barn. Een ander podium van Werchter. Hoe dat klinkt, hoor je zo meteen naar ZZ Top met Sharp Dressed Man. Dit is Kink.

ZZ Top, Sharp Dressed Man, dit is Kink, live vanaf Rock Werchter. Hallo, goeie avond. Vanavond onder andere 21 Pilots live en ook Gorilla's. Allemaal te volgen hier op Kink. Wil je een exacte datum weten of een pushmelding krijgen zodra je de concerten live kan meemaken? Zorg ervoor dat je de Kink-app hebt geïnstalleerd op je telefoon, want dan is er geen twijfel mogelijk. Dan krijg je het allemaal mee. Beide staan ze op de main stage, Gorilla's en 21 Pilots vanavond. Maar er is ook The Barn. En dat is een prachtig podium op Werchter. En het is bizar hoe vet die sfeer daar is. Je moet je voorstellen, het is eigenlijk een soort van... hoe kan ik het best omschrijven? Ik denk als een Ziggo Dome, maar dan dieper. En met tribunes die niet zo hoog gaan, maar ietsjes lager. Het is eigenlijk een hele grote... Ja, ik wil het eigenlijk niet eens meer een tent noemen. Het is gewoon een podium met bijna rustgevende lichten die hangen boven de tribunes. En als je op die tribunes ziet, dan zie je eigenlijk hoe gigantisch Werchter is. En wat de muziek met die menigte doet. Namelijk heel veel. Helemaal als daar een band de boel bij wijze van staat te slopen en iedereen meekrijgt. Dus dat gezegd te hebben... De Vaccines, die stonden dus eerder in The Barn. Daar speelden ze If You Wanna. En hoe dat ging, hoor je nu hier op Kink.

The Vaccines, live vanaf Rockwerchter 2026. You're the Wrecking Bar, daarvoor ook nog If You Wanna van diezelfde live set. Dus hallo, dit is Kink dus, live vanaf het festival Rockwerchter. Nu hoor je elbow, dit is Grounds for the Force.

0: grounds for divorce. Het is een kwestie van aftellen, aftellen, aftellen. Rond 8:55, dan komt Gorillaz hier op de mainstage van Rockwerchter 2026. Op Kink maak je het allemaal mee. Maar zometeen eerst nog The Cult en Evanescence.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Is een lekkere van Albert Heijn.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar...

0: Viert feest! Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kink.

Evanescence, Who Will You Follow? Nou, @kink.nl zou ik altijd blijven volgen. En dan .nl voluit schrijven als je bijvoorbeeld op Instagram zit. Want als je dat volgt, dan ben je de eerste die updates krijgt over de mooie muzikale dingen die hier gebeuren op Rock Werchter. Hallo, ik ben Jim. En ik ga me eigenlijk nu als de wiede weerga wat dichter bij de mainstage ga ik me daar naartoe begeven. Want zometeen, en daar ben je ook getuige van als je dus de radio aanhoudt, dan staat Gorillaz hier op het podium. Dat hele concert, dat hoor je dus live op Kink. De eerste Gaslight Anthem. Dit is Old White Lincoln op jouw Alternative Rock Radio.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter. Marco van Hierden.
5: Ja, ik ben niet alleen hoor, want vanavond hebben we echt de eer om echt een heel tof concert voor je te mogen uitzenden. En dat zijn de Gorillaz. Die hoor je zo meteen. Eerst tot aan die tijd nog een paar minuten Blur. Dit is Song 2 op Kink.

0: Blur Song 2, heel veel applaus. En dat is niet speciaal voor Blur, maar vooral voor de Gorillaz, want die staan klaar om te beginnen. Het is Rock Werchter 2026. Anderhalf uur lang, de Gorillaz, live.
1: Mooi op die 15 best.

soul of my heart.

0: Jazz.
1: Live vanaf Rock Werchter.
0: Kink.
2: Thank you.

0: Live vanaf Rock Werchter. Kink.
1: Ah, it's a beautiful thing.

sorry, guys. I mean, Keswick, Keswick, take it.

0: Live vanaf de mainstage, Rock Werchter. Gorillaz. Peter stuurt door via de kick-app. Jammer dat ik jullie radio niet kan volgen, want ik sta live te kijken. Is ook niet vervelend, Peter. Anderhalf uur lang genieten van Gorillaz, dan was je er toch een beetje bij. Live vanuit België.
1: Thank you.
0: En dat is vandaag nog niet eens alles.
2: Kink, live vanaf Rock Werchter.
0: Ik houd zelf trouwens een lijstje van live optredens bij, die ik ooit in mijn leven heb gezien. En ik was bijna geneigd om dit concert erbij te zetten. Maar ja, ik was er niet helemaal concreet live bij. Maar dat gevoel, dat is wel lekker overgekomen. Gorillaz live dus vanaf Rock Werchter. Eergisteren stonden ze nog op Roskilde. Vandaag dus op Rock Werchter. En morgen gaan ze door naar Luxemburg. Een andere band die ook flink aan het reizen is, dat is 21 Pilots. Staan morgen in Frankrijk op het Main Square Festival. En volgende week in Portugal en Spanje. Maar eerst vanavond nog in België op Rock Werchter. Straks om 11:55 zijn zij de afsluiter van de Rock Werchter zaterdag. En het volledige concert, daar kun je bij zijn. Want straks live te horen op Kink het optreden. De afsluiter van vandaag van 21 Pilots. Voordat het zover is, zo meteen eerst muziek van Wodan Boys. En ik heb ook Green Day voor je klaarstaan.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet

0: stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kink.

Drie jaar geleden stonden zij nog op Rockwerchter. Arctic Monkeys, je hoorde Cornerstone. Hey, van harte welkom. Het is zaterdagavond een beetje een ongebruikelijke, maar eigenlijk is die des te lekkerder. Want we zijn vandaag volop met onze neus in de boter beland. Namelijk Rockwerchter, dat is wat de klok slaat. Editie nummer 53 en we zijn er al het hele weekend bij, sowieso tot en met morgen. Net als je onder andere getuige van het live optreden van Gorillaz op de mainstage. Ron stuurt een bericht dat hij momenteel bij de Pixie staat. Die treden op in de Barn tot 11:15. En, goed opgelet, straks om 11:55 de afsluiting van vandaag. En terecht, 21 Pilots. En dat hele concert hoor je straks live hier op Kink. En alvast een kleine blik vooruit. Morgen namelijk heb je onder andere op het programma om 5:55 Rise Against op mainstage. A Perfect Circle is er. Moby treedt op om 8:10. En de twee titanen David Byrne en The Cure. En ik vind het wel even lekker om alvast een beetje in de sfeer te komen van morgen. Je voelt het wel aankomen. Eén van die twee grote titanen wil ik zo meteen even opzetten op Kink. De vraag is alleen welke. Ga je liever voor David Byrne in de vorm van Talking Heads?

En nee, ik heb geen ruimte voor allebei. Eén van die twee, die hoor je zo meteen terug op Kink. De vraag is alleen welke. Ga je voor David Byrne of voor The Cure? Binnen nu in een paar minuten hoor je wat het is geworden. Tot die tijd, Higby op je radio, maar eerst de Peppers. Dit is All Around the World.

0: vorig jaar mochten ze nog invallen voor English Teacher. Op Hockwerchter. Zij konden niet en Higby stond te popelen om dat te mogen doen. En hebben daar echt een onwijs goed optreden gegeven. Je hoorde ze met Nothing. Vanavond over Hockwerchter gesproken nog 21 Pilots om 11:55. Dus mocht je langzaamaan aan het wegdoezelen zijn op de bank. Snap het, het is zaterdagavond. Zet even je wekker. Want daar wil je bij zijn. En als we een kleine blik naar morgen werpen. Dan onder andere een Mobio-programma. En Talking Heads en The Cure als afsluiter van het festival morgen, Hockwerchter. En om alvast in de sfeer te komen, vroeg ik je net... wat zou ik dan zo meteen even opzetten? Ga je dan liever voor Talking Heads of voor The Cure? Nou, Ariel, Robin en Erik die zijn het met elkaar eens. Namelijk, doe maar The Cure. Robert, Francis, Mieke, Stefan, Harold, Ronald en Remco... die zijn het daarentegen niet eens met de rest. Want zij gaan liever voor Talking Heads. En die hoor je zo meteen direct... na het nieuws van 11.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Kink.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
0: In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
23: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
2: Met zometeen Florence and the Machine. Maar eerst zoals beloofd, Talking Heads, Burning Down the House.

Met de beatjes op de radio. Vraag je ook wel eens af wat een artiest nou in hun vrije tijd doet. Nou, als dat het geval is bij de Bee Gees, Jim die sprak vorige week de Bee Gees nog op Pinkpop. Dat gesprek kun je vinden op kink.nl. En daar krijg je onder andere te horen hoe de Bee Gees hun vrije tijd invullen. Je hoorde Touch Myself en het is ook even jezelf knijpen hoor. Want is het echt? Jazeker, je bent uitgenodigd om straks bij het optreden van 21 Pilots te zijn. Stefan Koren, die is erbij. En ik ga ook met je mee. Over een kleine 20 minuten dan trappen we de show af op Rock Werchter als afsluiten van de Rock Werchter zaterdag. Namelijk 21 Pilots, we pluggen in. En alles kun je live meekrijgen, dat optreden daar in België. Dus ik zou nog even niet naar bed gaan. Zometeen voor je, Go Back to the Zoo, heb ik My Chemical Romance nog voor je. Maar eerst de mannen van Oasis, dit is Roll With It.

0: die er momenteel bij loopt. Onze eigen Stefan Koren. Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter. Kink. Van harte welkom. Het is de zaterdagavond. Het is langzaamaan 11:55 aan het worden. Dat betekent dat zometeen de mannen van 21 Pilots op het podium staan. Maar eerst eventjes even een korte update van Stefan Koren. Want ja, hoe loop jij erbij?
1: Ja, het zou nu heel flauw zijn om te zeggen... I'm not okay, I promise.
0: Oké, is het afzien?
1: Nou, nee, het is absoluut niet afzien. Nee, absoluut niet. Het is dag 3 van Rock Werchter, dus de voeten begin ik te voelen. Ik had net voor het eerst dat ik dacht, oh, even mijn rug een beetje proberen te kraken. Dus dan weet je dat het festival langzaam richting de finale gaat. De line-up is perfect, de sfeer is perfect, het weer is perfect. Het enige wat misschien wat minder perfect is, is de temperatuur 's nachts op de camping. Daar is het ijzig koud.
0: Oké, want jij bivakkeert in een tentje?
1: Nou, ik niet, persoonlijk. Want we hebben allemaal microfoons bij ons om die uitzending ook te maken. En dat ga ik niet in een tentje laten liggen, zeg maar.
0: Nee.
1: Maar ik spreek genoeg mensen hier op het veld die allemaal... vanmorgen zeiden, het was koud vannacht. Oh, ik had het zo koud vannacht. Een dame die had 2 truien aan en een shirt. En die lag nog te bibberen in het tentje. Dus het voelt gewoon af tot de graadje 12.
0: Ja, oké. Nou goed, aan de andere kant, als dat dan het enige is... dan klinkt het echt tot dusver als een geslaagd.
1: Ik ga je meteen onderbreken.
0: Ja.
1: Sorry, maar we gaan beginnen. Planning World Pilot komen het podium op de Werchterweide. En je hoort ze live op King

gefährliche Insel hat mich zu

21 Pilots. Live vanaf Rock Werchter. Pink.

0: Rock Werchter 2026. 21 Pilots. Ik zit stiekem nog een klein beetje te wachten of er misschien nog wat komt. We hebben nog een paar minuten. In de tussentijd stuurt Erik een bericht dat hij zijn ogen heeft dichtgedaan en de beelden van Pinkpop erbij heeft gehaald, terwijl hij zat te luisteren naar Kink. En te genieten van dit waanzinnige optreden van 21 Pilots. Wat een show. En je was er maar mooi even bij. Over een paar jaar vragen ze je nog: waar was jij op die bewuste 4 juli Independence Day 2026? Jij luisterde naar Kink. En je was erbij op Rockwerchter.
1: Kink Alternative Rock Radio. Live vanaf Rockwerchter.
0: En zo zit de ene laatste dag er alweer op van Rockwerchter 2026. Editie nummer 53. En ik moet je heel eerlijk zeggen, de kilojoules die klapte hier tegen het plafond. Want wat een waanzinnige show. Hoe was dat aan de andere kant, Stefan Koren?
2: Jij zegt net, ik weet niet wie het appje gestuurd had, maar ogen dicht en denken aan Pinkpop. Toevallig stond ik daar toen ook op het veld. Uh-huh. Ik ben nu nog droog. Dat is het grote verschil. Bij Pinkpop brak de hel los, meen ik mij te herinneren. Dat is nu niet. Maar het was weer zo waanzinnig goed. En mag ik ook gewoon eventjes iets zeggen? En daar bedoel ik niks beledigend mee naar de medekinkers, want ik weet, het overgrote gedeelte is niet zo. Uh-huh. Maar het Belgisch publiek zingt gewoon mee. En er wordt hier en daar, natuurlijk, overal wordt er een beetje doorheen gepraat. En ik sta wat verder naar achter, ik sta wat dichter bij de bar. Daar wordt wat meer gepraat. Maar ja, op het moment dat je bij een concert staat, gewoon je mond houden of meezingen. En dat werkt gewoon goed.
0: Ja. Dus als ze dan toch, als toch de monden open gaan, dan is het vooral omdat ze meezingen. Dat is eigenlijk het devies.
2: Vooral omdat ze meezingen. En gek genoeg kennen ze ook alle teksten uit hun hoofd. Daar heb ik altijd moeite mee. Maar ze kennen alles hier van voor te passen.
0: Ja, het klonk echt waanzinnig. Kun jij even nu aangeven hoe de sfeer er nu bij hangt? Want het is inmiddels natuurlijk al diep in de nacht. Mensen lopen hier al een paar dagen rond. Hoe ziet het eruit?
2: Het ziet er nu uit dat iedereen langzaam richting de uitgang gaat verplaatsen, richting de camping. Maar wel allemaal met een big smile op het gezicht. Want nou ja, je hebt de show van 21 Pilots gehoord. Ja. Ik wil niet meteen met jaloers maken beginnen, maar als je hem ziet ook. En ik zou het zeker aanraden om het een keer te gaan zien. En dit is ook een visueel spektakel. Want tijdens Drum Show klom George Thun, de drummer van de band, in een enorme toren waar nog een extra drumstel stond. Ja. Er was confetti, er was vuurwerk, er was van alles. Check ook onze socials, @king.nl. In de stories, daar vind je bijvoorbeeld wat beelden van dat vuurwerk wat er tijdens Stressed Out bijvoorbeeld was. Dus check dat ook zeker. En de sfeer is nu uitgelaten. Je merkt dat iedereen langzaamaan wat vermoeid begint te worden.
0: Oh joh.
2: Maar dat iedereen ook toch wel zin heeft om morgenochtend weer... Nou, morgenochtend. Dat zal morgenmiddag zijn ergens. Om een uurtje of één gaat het terrein geloof ik open. Uh-huh. Maar dat voelt op dat moment als ochtend. Om dan weer hier te staan en er nog één fantastisch mooi feest van te maken. Met morgen de Cure als uiteindelijke afsluiter. Maar we gaan nog veel meer aan je laten horen. Want Jim Voorwald en ik zelf zijn er ook weer vanaf 3 uur tot een uurtje of 9 sowieso. Met heel veel vette opnames.
0: Mag ik jou in ieder geval vanaf deze kant, en ik doe het, ik ben zo vrij om het gewoon namens iedereen te doen. Dank voor de beleving die je vanaf daar deze kant op weet te brengen. We hoeven er niet eens bij te zijn, dus dat is heel fijn.
2: Graag gedaan. Ja, het liefst trek ik iedereen hier mee naartoe, want het is echt een fantastisch festival. Maar ja, omdat er ook maar zoveel mensen hier op dit terrein passen, hoop ik dat het op deze manier een beetje overkomt en dat we een beetje het gevoel kunnen doorgeven dat je erbij bent.
0: En nu nog één biertje en dan bed in?
2: Nou, ik moet nog rijden.
0: Oké.
2: Dus het wordt een 0.0'tje, denk ik.
0: Oké, nou, goede reis naar huis. Doe rustig aan. En morgen natuurlijk weer een hele fijne dag met onder andere Bad Nerves, David Byrne, Moby, The Cure. En wij zijn erbij. Een hele fijne nacht en tot morgen.
2: Tot morgen.
0: En dan zou ik nu in principe iets moeten kunnen instarten zodat ik doorga, maar dat gaat niet helemaal lukken.
1: Kink. Alternative. Rock Radio. Rock Radio. Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna anderhalf uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstoosster Jessica Schilder is bij Diamond League wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Kink.

0: Alternative Rock Radio.
1: Kink. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington DC wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat eerder op de avond met 3-0 won van Canada. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Kink.